0: Medi-Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Hoogstraten aardbeien.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
5: We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Summer Deals, Summer Deals. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Het Nostalgie Hit

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. Vandaag openen maar liefst 23 steden en gemeenten in heel Vlaanderen gratis hun deuren voor de 7e editie van Bunkerdag. Ook Blankenbergen neemt deel en zet de commandobunker van het voormalige Duitse militaire vliegveld uit 1917 in de kijker. Experts schetsen je de hele dag door deze unieke site met behulp van historische luchtfoto's, plannen en persoonlijke verhalen uit de Eerste Wereldoorlog. De toegang tot dit stukje unieke oorlogsgeschiedenis is volledig gratis. Vandaag start het allereerste Antwerp Fashion Festival. 4 dagen lang is Antwerpen het absolute kloppend hart van de mode. Je kunt verspreid over winkels, musea en galerijen genieten van een uitgebreid, grotendeels gratis programma. Met onder meer 48 etalages, 18 installaties en 12 shows. Hoogtepunten zijn onder andere de Triangle in de iconische Boerentoren en de unieke tentoonstelling After Work op de Groenplaats. Het festival wil expliciet geen elitaire Fashion Week zijn, maar een toegankelijk modefeest voor iedereen dat zowel de legendarische Antwerpse 6 als de allernieuwste generatie ontwerpers liever in de schrijnwerper zet. Vandaag palmt ook het jaarlijkse culinaire wereldfeest Amusé opnieuw domein Kiewiet in Hasselt in. De hele dag serveren maar liefst 23 standhouders daar de lekkerste hapjes uit alle hoeken van de wereld. Voor slechts €3 per portie. De opbrengst van dit gratis openluchtfestival gaat integraal naar Hasseltse VZW's met projecten in het globale zuiden, zodat je letterlijk de wereld steunt hap voor hap. Naast al dat eerlijke eten is er ook volop animatie met dansmuziek en kinderpret. De site is bovendien vlot bereikbaar met de bus, de auto, via gratis parkings of met de fiets. En heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.
3: Allee,

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman?
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ah, ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Sst, luister.
7: Summer-eels.
6: Hoor je het ook?
7: Summer-eels.
6: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Medimarket.
9: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
10: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
12: Een goeiemorgen. Iran en de VS blijven elkaar bestoken. Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen radarinstallaties aangevallen langs de Iraanse kust. Ze haalden ook 6 Iraanse drones neer, waarvan 2 in de buurt van de straat van Hormuz, omdat die het internationale scheepvaartverkeer bedreigden, zeggen ze. En de VS onderschepte ook Iraanse raketten die onderweg waren naar doelen in Bahrein en Kuwait. Er zijn al weken indirecte vredesgesprekken bezig tussen de VS en Iran, maar die leverden tot nu toe weinig of niks op. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn zeker 12 gewonden gevallen bij een schietpartij op een groot stadsfestival. 2 slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon nog geen verdachte oppakken, maar gaat uit van 2 daders die vermoedelijk naar elkaar geschoten hebben. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Ze zijn allebei gevlucht en voorlopig spoorloos. En 2 tegenstanders van onze Rode Duivels op het WK hebben hun laatste oefenwedstrijd verloren. Egypte ging in Cleveland in de VS met 2-1 onderuit tegen Brazilië. En Nieuw-Zeeland verloor in Florida met 1-0 van Engeland. Harry Kane maakte daar het enige doelpunt. De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. En Nieuw-Zeeland is onze laatste tegenstander in de groepsfase op 27 juni. We krijgen afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog bij maxima tot 20 graden. Morgen is het meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust en rond 21 graden.
11: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
13: Music.
11: We are...
13: Nostalgie.
11: Het Nostalgie hit.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Oh, rosébeken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
0: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.
3: Alleen de grootste hit.

0: zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Dit is het Nostalgie Hitweekend.
5: Alleen de grootste hit.

0: perfecte zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
4: Oh, is die goed?
3: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
4: Wat is daar mis mee?
3: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
4: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
5: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
6: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
1: Als dit herkenbaar is voor jou...
4: Zeg Chantal, wat is dat?
7: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
4: Maar zeg, die slaat erop die nevest.
1: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
4: Die kurkwand, dat was een goede tip, hè?
7: Oh, maar kurk is altijd goed, hè?
4: Ah ja.
1: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot min 70%. Adressen en info op kurk.be.
6: Kurkfabriek van Avermaat.
8: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
9: Een goeiemorgen. Er komt een onderzoek naar het gedrag van enkele politieagenten tijdens de protesten in Brussel tegen de hervormingen van het Franstalig onderwijs. Dat zegt de woordvoerder van burgemeester Philippe Close aan de krant Le Soir. Die kreeg beelden in handen van die incidenten en zo zou een agent een verboden symbool gedragen hebben van de kruisvaarders die in de middeleeuwen streden tegen moslims. Anderen zouden ongepaste opmerkingen hebben gemaakt. De burgemeester wil nu weten of dat allemaal klopt. Er zijn in april en mei toch weer meer reizen geboekt voor de zomervakantie. Naar de twijfel bij veel mensen in maart, door de spanning in het Midden-Oosten. Dat meldt touroperator TUI. Al vermijden we sommige regio's toch nog altijd, zegt woordvoerder Pieter Meijeren.
10: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last minute maand nu in juni.
9: Veel mensen kiezen voor een vakantie binnen Europa, met de Canarische eilanden op kop, maar ook Menorca, Costa Almeria, Calabrië en Dubrovnik zijn populair. En die onrust in het Midden-Oosten duurt voort. Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen radarinstallaties aangevallen langs de Iraanse kust. Ze haalden ook 6 Iraanse drones neer, waarvan 2 in de buurt van de straat van Hormuz. En de VS onderschepte ook Iraanse raketten die onderweg waren naar doelen in Bahrein en Kuwait. Er zijn al weken indirecte vredesgesprekken bezig tussen de VS en Iran, maar tot nu toe zonder veel resultaat. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn zeker 12 gewonden gevallen bij een schietpartij op een groot stadsfestival. 2 slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon nog geen verdachten oppakken, maar gaat uit van 2 daders die vermoedelijk naar elkaar hebben geschoten. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Ze zijn allebei gevlucht en voorlopig spoorloos. En dan nog voetbal. 2 tegenstanders van onze Rode Duivels op het WK hebben hun laatste oefenwedstrijd verloren. Egypte ging in Cleveland in de VS met 2-1 onderuit tegen Brazilië. En Nieuw-Zeeland verloor in Florida met 1-0 van Engeland. Harry Kane maakte daar het enige doelpunt. De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. En Nieuw-Zeeland is onze laatste tegenstander in de groepsfase. Op 27 juni is dat. We krijgen afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog bij maxima tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust bij 21 graden. En woensdag opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.
8: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora.
0: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
3: Mama, is mijn brood al klaar?
4: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
5: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
3: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
6: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
7: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
6: Hoogstraten aardbeien.
8: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Kessie, Kendo, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
12: promo koken.
11: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
13: Voilà, dat is dan afgeboxt.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
14: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
15: Sorry, Parties WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
17: Kokzijde presenteert... vrijdag 24 juli, At Sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
18: Denk je soms nog aan
17: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. In de zomerarena van Kokzijde. Op het Kerkplein voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
19: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
20: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
19: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
20: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
19: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
21: Nostalgie Hit Weekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. Vandaag openen maar liefst 23 steden en gemeenten in heel Vlaanderen gratis hun deuren voor de 7e editie van Bunkerdag. Ook Blankenbergen neemt deel en zet de commandobunker van het voormalige Duitse militaire vliegveld uit 1917 in de kijker. Experts schetsen je de hele dag door deze unieke site met behulp van historische luchtfoto's, plannen en persoonlijke verhalen uit de Eerste Wereldoorlog. De toegang tot dit stukje unieke oorlogsgeschiedenis is volledig gratis. Vandaag start het allereerste Antwerp Fashion Festival. 4 dagen lang is Antwerpen het absolute kloppend hart van de mode. Je kunt verspreid over winkels, musea en galerijen genieten van een uitgebreid, grotendeels gratis programma. Met onder meer 48 etalages, 18 installaties en 12 shows. Hoogtepunten zijn onder andere de Triangle in de iconische Boerentoren en de unieke tentoonstelling After Work op de Groenplaats. Het festival wil expliciet geen elitaire Fashion Week zijn, maar een toegankelijk modefeest voor iedereen dat zowel de legendarische Antwerpse 6 als de allernieuwste generatie ontwerpers liever in de schrijnwerpers zet. Vandaag pampt ook het jaarlijkse culinaire wereldfeest Amusee opnieuw domein Kiewiet in Hasselt in. De hele dag serveren maar liefst 23 standhouders daar de lekkerste hapjes uit alle hoeken van de wereld. Voor slechts €3 per portie. De opbrengst van dit gratis openluchtfestival gaat integraal naar Hasseltse VZW's met projecten in het globale zuiden, zodat je letterlijk de wereld steunt hap voor hap. Naast al dat eerlijke eten is er ook volop animatie met dansmuziek en kinderpret. De site is bovendien vlot bereikbaar met de bus, de auto, via gratis parkings of met de fiets. En heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
2: Dit is het Nostalgie-hit weekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: We moeten ons voorbereiden op het WK, hè, Veronique.
1: Ga jij nu zeggen dat je al die matchen weer gaat zien?
2: Uiteraard.
1: Oh, ja,
2: mijn vriendin gaat moeilijke tijden tegemoet. Maar bon, ja. Ondertussen hebben we het vandaag over trouwerijen.
1: Ja, dat zal bij u geen vette nieuws zijn. Na zo'n WK.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken.
6: Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
9: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.
10: Alleen de grootste hit

0: IT-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Oh, rosébeken.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: 2 plus 1 gratis op alle rozéwijnen. En combineren mag.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedemorgen. 1 op de 3 KMO's in ons land vreest voor spanningen op de werkvloer door de loontransparantie. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. De Europese richtlijn gaat vandaag in. Daardoor moeten bedrijven duidelijker communiceren over wat mensen verdienen. Zowel naar werknemers als naar sollicitanten toe. Maar ons land heeft uitstel gevraagd omdat er nog geen wettelijk kader is. KMO's hebben 2 grote bezorgdheden, zegt Anneleen Verstraten van SD Works.
6: Voornamelijk de vrees dat medewerkers onder zichzelf hun loon gaan bespreken en vergelijken. De tweede ligt voornamelijk op het praktische vlak. Wat komt erbij kijken? Wat zijn nu mijn to-do's? Wat moet ik doen om te voldoen aan die toekomstige verplichtingen? En tegen wanneer? En wat brengt dat allemaal met zich mee?
5: Er zijn trouwens maar 3 Europese lidstaten die de loontransparantie hebben ingevoerd. Er komt een onderzoek naar het gedrag van enkele politieagenten tijdens de protesten in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Dat zegt de woordvoerder van burgemeester Philippe Kloos aan de krant Le Soir. Die kreeg beelden in handen van de incidenten. Zo zou een agent een verboden symbool gedragen hebben van de kruisvaarders die in de middeleeuwen streden tegen moslims. Anderen zouden ongepaste opmerkingen gemaakt hebben. De burgemeester wil nu weten of dat klopt. Er zijn in april en mei toch weer meer reizen geboekt voor de zomervakantie. Na de twijfel bij veel mensen in maart door de spanningen in het Midden-Oosten. Dat meldt touroperator TUI. Al vermijden we sommige regio's toch nog altijd, zegt woordvoerder Piet Meijeren.
7: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last minute maand nu in juni.
5: Veel mensen kiezen voor een vakantie binnen Europa met de Canarische eilanden op kop. Maar ook Menorca, Costa, Almeria, Calabrië en Dubrovnik zijn populair. De Iraanse nationale voetbalploeg moet zich op het WK aan enkele opvallende regels houden. De selectie verblijft in het noorden van Mexico, maar speelt zijn wedstrijden wel in de VS. En daar mag de ploeg pas op de dag van de wedstrijd binnen en ze moet ook dezelfde dag weer vertrekken. Allemaal door de spanningen tussen Iran en de VS. De Iraanse spelers moesten ook al erg lang wachten op hun visum. De teammanager en de perswoordvoerder kregen er zelfs geen. Iran speelt op het WK tegen onze Rode Duivels. Afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog. Maxima tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust rond 21 graden. Dinsdag opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Ik hoor weer elke boodschap.
3: Oma, ik moet pipi doen.
2: Ook de kleinste.
3: Allee, oma.
1: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Code Yellow!
5: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
6: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
7: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
4: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Als dit herkenbaar is voor jou...
7: Zeg Chantal, doe nog eens uw vent na.
8: Oh, oh, mijn voetjes met die koude vloer. Oei, oei, oei, oei.
7: Leuk.
8: Mwah, jij vindt dat leuk.
6: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
7: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
8: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
7: Ah.
6: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
9: Kurkfabriek van Avermaat.
10: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
11: Oh, is die goed?
10: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
11: Wat is daar mis mee?
10: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
11: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
12: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
13: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
14: Met B&B, Veronique.
15: Ja, zeg Veronique. Toby Alderweireld hier, hè.
14: Ah, Toby.
15: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
14: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
16: De mooiste ochtendshow. Vanaf morgen vanuit B&B Veronique.
17: Sta op met Veronique de Kom.
16: Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goedele Liekes.
18: Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.
19: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
20: Nostalgie Hitweek.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman. Knaldi.
3: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson. De best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai. Power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedemorgen. 1 op de 3 KMO's in ons land vreest voor spanningen op de werkvloer door de loontransparantie. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. De Europese richtlijn gaat vandaag in. Daardoor moeten bedrijven duidelijker communiceren over wat mensen verdienen. Zowel naar werknemers als naar sollicitanten toe. Maar ons land heeft uitstel gevraagd omdat er nog geen wettelijk kader is. KMO's hebben 2 grote bezorgdheden, zegt Anneleen Verstraten van SD Works.
8: Voornamelijk de vrees dat medewerkers onder zichzelf hun loon gaan bespreken en vergelijken. De tweede ligt voornamelijk op het praktische vlak. Wat komt erbij kijken? Wat zijn nu mijn to-do's? Wat moet ik doen om te voldoen aan die toekomstige verplichtingen? En tegen wanneer? En wat brengt dat allemaal met zich mee?
7: Er zijn trouwens maar 3 Europese lidstaten die de loontransparantie hebben ingevoerd. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Dat melden de lokale autoriteiten. Net vandaag zit Oekraïns president Zelensky in Londen samen met enkele Europese leiders over de oorlog. Zelensky vroeg deze week trouwens nog om een 1-op-1 gesprek met Russisch president Poetin, maar die heeft dat geweigerd. In het zuiden van Libanon zijn 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Het gaat om 2 vrouwen. Er vielen ook 22 gewonden. Israël en Libanon spraken in april nogthans een wapenstilstand af, maar in de praktijk gaat het geweld gewoon voort. Vooral omdat de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah niet akkoord gaat. Gisteren kwamen bij gevechten ook 2 Libanese en 3 Israëlische soldaten om in Zuid-Libanon. Afwisselend zon en wolken en het blijft zo goed als droog, tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust en rond 21 graden.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie hit.

0: Happy Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Zimo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimo. Ook een huis zoeken met de Zimo app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
8: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo app. Zimo, de immo-site voor slimmerikken.
7: En rapperikken.
9: Kokzijde presenteert. Vrijdag 24 juli, at sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
10: Denk je soms nog aan
9: De Mens, Kleinmans en Van Geel en Novastar. At sea, in de zomerarena van Kokzijde. Op het Kerkplein, voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli, vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
11: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
12: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
11: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
12: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
11: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
12: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
13: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
14: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
15: Alleen de grootste hits.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. Vandaag openen maar liefst 23 steden en gemeenten in heel Vlaanderen gratis hun deuren voor de 7e editie van Bunkerdag. Ook Blankenbergen neemt deel en zet de commandobunker van het voormalige Duitse militaire vliegveld uit 1917 in de kijker. Experts schetsen je de hele dag door deze unieke site met behulp van historische luchtfoto's, plannen en persoonlijke verhalen uit de Eerste Wereldoorlog. De toegang tot dit stukje unieke oorlogsgeschiedenis is volledig gratis. Vandaag start het allereerste Antwerp Fashion Festival. 4 dagen lang is Antwerpen het absolute kloppend hart van de mode. Je kunt verspreid over winkels, musea en galerijen genieten van een uitgebreid, grotendeels gratis programma. Met onder meer 48 etalages, 18 installaties en 12 shows. Hoogtepunten zijn onder andere de Triangle in de iconische Boerentoren en de unieke tentoonstelling After Work op de Groenplaats. Het festival wil expliciet geen elitaire Fashion Week zijn, maar een toegankelijk modefeest voor iedereen dat zowel de legendarische Antwerpse 6 als de allernieuwste generatie ontwerpers liever in de schrijnwerpers zet. Vandaag pampt ook het jaarlijkse culinaire wereldfeest Amusee opnieuw domein Kiewiet in Hasselt in. De hele dag serveren maar liefst 23 standhouders daar de lekkerste hapjes uit alle hoeken van de wereld. Voor slechts €3 per portie. De opbrengst van dit gratis openluchtfestival gaat integraal naar Hasseltse VZW's met projecten in het globale zuiden, zodat je letterlijk de wereld steunt hap voor hap. Naast al dat eerlijke eten is er ook volop animatie met dansmuziek en kinderpret. De site is bovendien vlot bereikbaar met de bus, de auto, via gratis parkings of met de fiets. En heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
2: Dit is het Nostalgie-hit weekend.

0: is. Zeg, ik snap dat hier niet van die...
1: Die desregistratie bedoelt je?
0: Ja.
1: Daar kan ik u bij helpen.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
4: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk?
3: Ah, die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
4: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
3: Ah, ja?
4: En daardoor veel minder potten verf, hè?
3: Ah, bon?
4: Ja.
3: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
7: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
3: Peugeot.
0: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Oh, rosébeken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
0: Sparkle Ruitgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Een goeiemorgen. De politie waarschuwt voor vacaturefraude op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. Maar het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen.
7: Het zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via It's.me of andere persoonlijke details, zoals jouw Rijksregisternummer. Het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
6: Zo kunnen criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. In de Gaza-strook zijn zeker 10 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt de civiele bescherming. Volgens Israël werd bij de aanvallen een commandant van de terreurgroep Hamas gedood. Sinds oktober geldt officieel een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Al zouden er sindsdien nog bijna 1000 Palestijnen gedood zijn. In het wielrennen beginnen de renners rond deze tijd aan de eerste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné en een soort mini-ronde van Frankrijk. Bleekvangers zijn het Franse toptalent Paul Sexas en de Mexicaan Isaac Del Toro. Titelverdediger Tadej Pogacar en Giro-winnaar Jonas Vingegaard zijn er niet bij. Onze landgenoot Kian Uitenbroek smikt op een goed klassement.
8: We willen daar hier ook geen echt resultaten op plakken, omdat het nog een beetje moeilijk is om te zeggen waar ik sta. Maar ja, richting top 10 in klassement of zo is goed.
6: Het wordt meteen een pittige etappe met 5 beklimmingen en een aankomst bergop. Afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog. Maxima tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust rond 21 graden.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Een van de gasten, meneer De Wever, die wij mogen ontvangen, is u de welbekende minister Ben Weitz, die komt langs. Hoe moeten we hem verwennen? Wat mag er zeker niet ontbreken bij een overnachting bij Ben Weitz?
3: Ik zou een pyjama klaarleggen met lange mouwen en lange pijpen, want bij Ben weet je nooit hoe dat hij op het appel verschijnt. Dat kan wel eens heel verrassend zijn.
0: Luister ook morgen naar vanaf 6 uur bij Nostalgie. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
4: Caraïbisch blauw.
5: Of tropisch groen.
4: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
4: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
7: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
9: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
9: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
10: Volkswagen. Medimarket.
11: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
12: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
14: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
15: promo koken.
14: Goh,
9: maar wat?
14: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
9: Voilà, dat is dan afgeboxt.
14: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
17: Sorry, maar het is WK.
18: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Ah. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
5: Oh, is die goed?
4: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
5: Wat is daar mis mee?
4: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
5: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
6: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
7: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
8: Met B&B, Veronique.
9: Ja, zeg Veronique. Toby Alderweireld hier, hè.
8: Ah, Toby.
9: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
8: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
10: De mooiste ochtendshow. Vanaf morgen vanuit B&B Veronique.
11: Sta op met Veronique de Kom.
10: Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goede Lelikes. Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.
12: Koekzijde presenteert vrijdag 24 juli at Sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
13: Denk je soms nog aan
12: De Mens, Kleimans Evangeel en Novastar. In de zomerarena van Kokzijde. Op het Kerkplein voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
14: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro. Aldi, altijd slim.
4: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Een goeiemiddag. De politie waarschuwt voor vacaturefraude op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. Maar het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen.
6: Het zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via It's Me of andere persoonlijke details, zoals jouw Rijksregisternummer. Het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
5: Zo kunnen criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. Er zijn een record aantal vuurwapens in ons land. Op 1 januari van dit jaar stonden er bijna 890.000 geregistreerd. Het gaat dan over wapens van gewone mensen, maar ook om dienstwapens van militairen en agenten. Het is morgen trouwens exact 20 jaar geleden dat de vuurwapenwet in ons land werd ingevoerd. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau vraagt vertrouwen voor de begrotingsonderhandelingen. Dat deed hij op de familiedag van zijn partij in Plopsaland in de Pannen.
7: De komende maanden gaan weer heel moeilijk worden. De begroting, zoals je weet, niet gemakkelijk, zit niet goed. Maar we gaan het onderste uit de kan halen om dat eerlijk te doen. En het zal niet perfect zijn. Je zult op alles wel iets van kritiek kunnen hebben. Maar je moet wel vertrouwen in ons, vertrouwen in elkaar, dat we alles eraan gaan doen om die toekomst ook voor onze kinderen beter te maken.
5: De federale regering moet minstens 7 miljard euro extra vinden om de begroting onder controle te houden. In Madrid in Spanje zijn meer dan 1,2 miljoen mensen bijeengekomen voor een openluchtmis met Paus Leo. Het was het begin van de tweede van 7 dagen staatsbezoek aan Spanje. Traditioneel een heel katholiek land. Woensdag draagt de paus een mis op in de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona om er de hoogste toren in te wijden. Precies 100 jaar na de dood van de architect Antoni Gaudí. En in het wielrennen zijn de renners bezig aan de eerste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné en een soort mini-ronde van Frankrijk. Blikvangers zijn het Franse toptalent Paul Sexas en de Mexicaan Isaac Del Toro. Titelverdediger Tadej Pogacar en Giro-winnaar Jonas Vingegaard zijn er niet bij. Wout van Aert wel. Hij rijdt zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn overwinning in Parijs-Roubaix.
8: Ik verwacht dat het een super zware week gaat zijn. Het is altijd een van de zwaarste koersen van het jaar. Dat wil ook uitermate zeggen dat er niet heel veel kansen zullen zijn voor niet-klimmers. Maar er zijn wel een paar lastigere ritten waar het in de finale vlak is. Dan misschien of in de sprint of vanuit de vlucht wel een kans kan zijn voor mezelf.
5: Het is meteen een pittige etappe met 5 beklimmingen en een aankomst bergop. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen en het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Nostalgie Hit Weekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. Vandaag openen maar liefst 23 steden en gemeenten in heel Vlaanderen gratis hun deuren voor de 7e editie van Bunkerdag. Ook Blankenbergen neemt deel en zet de commandobunker van het voormalige Duitse militaire vliegveld uit 1917 in de kijker. Experts schetsen je de hele dag door deze unieke site met behulp van historische luchtfoto's, plannen en persoonlijke verhalen uit de Eerste Wereldoorlog. De toegang tot dit stukje unieke oorlogsgeschiedenis is volledig gratis. Vandaag start het allereerste Antwerp Fashion Festival. 4 dagen lang is Antwerpen het absolute kloppend hart van de mode. Je kunt verspreid over winkels, musea en galerijen genieten van een uitgebreid, grotendeels gratis programma. Met onder meer 48 etalages, 18 installaties en 12 shows. Hoogtepunten zijn onder andere de Triangle in de iconische Boerentoren en de unieke tentoonstelling After Work op de Groenplaats. Het festival wil expliciet geen elitaire Fashion Week zijn, maar een toegankelijk modefeest voor iedereen dat zowel de legendarische Antwerpse 6 als de allernieuwste generatie ontwerpers liever in de schrijnwerpers zet. Vandaag palmt ook het jaarlijkse culinaire wereldfeest Amusee opnieuw domein Kiewiet in Hasselt in. De hele dag serveren maar liefst 23 standhouders daar de lekkerste hapjes uit alle hoeken van de wereld. Voor slechts €3 per portie. De opbrengst van dit gratis openluchtfestival gaat integraal naar Hasseltse VZW's met projecten in het globale zuiden, zodat je letterlijk de wereld steunt hap voor hap. Naast al dat eerlijke eten is er ook volop animatie met dansmuziek en kinderpret. De site is bovendien vlot bereikbaar met de bus, de auto, via gratis parkings of met de fiets. En heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
0: Het Nostalgie-app.

0: Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
3: Flexijobbers aannemen?
2: Ja.
3: Natuurlijk.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Oh, rosébeken.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: 2 plus 1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Het Nostalgie Hit Weekend.
8: Alleen de grootste hits.

0: Net op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
4: Wat? 3?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
6: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
5: En rapperikken.
7: Download nu de Nostalgie-app.
8: En doe mee met unieke wedstrijden.
9: Kokzijde presenteert. Vrijdag 24 juli, at sea. 4 topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
10: Denk je soms nog aan
9: De Mens. Kleimans en Van Geel en Novastar. In de zomerarena van Kokzijde. Op het Kerkplein voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
11: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
12: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
13: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
11: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
12: Oh, maar dat is correct.
13: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
14: Goedemiddag. De politie waarschuwt voor vacaturefraude op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. Maar het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen. Het
15: zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via It's Me of andere persoonlijke details, zoals jouw rijksregisternummer, het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
14: Zo kunnen er criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. Er zijn een record aantal vuurwapens in ons land. Op 1 januari van dit jaar stonden er bijna 890.000 geregistreerd. Het gaat dan over wapens van gewone mensen, maar ook over dienstwapens van militairen en agenten. Het is morgen trouwens exact 20 jaar geleden dat de vuurwapenwet in ons land werd ingevoerd. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau vraagt vertrouwen voor de begrotingsonderhandelingen. Dat deed hij op de familiedag van zijn partij in Plopsaland in de Panna.
16: De komende maanden gaan weer heel moeilijk worden. De begroting, zoals je weet, niet gemakkelijk, zit niet goed. Maar we gaan het onderste uit de kan halen om dat eerlijk te doen. En het zal niet perfect zijn. Je zult op alles wel iets van krediet kunnen hebben. Maar je moet wel vertrouwen in ons, vertrouwen in elkaar, dat we alles eraan gaan doen om die toekomst ook voor onze kinderen beter te maken.
14: De federale regering moet minstens 7 miljard euro extra vinden om de begroting onder controle te houden. In Madrid zijn meer dan 1,2 miljoen mensen bijeengekomen voor een openluchtmis met paus Leo. Het was het begin van de tweede van 7 dagen staatsbezoek aan Spanje. Traditioneel een heel katholiek land. Woensdag draagt de paus een mis op in de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona om er de hoogste toren in te wijden. Precies 100 jaar na de dood van de architect Antoni Gaudi. Een Amerikaanse turnkampioene Simone Biles ligt in het ziekenhuis. Op sociale media schrijft ze dat ze aan de dood ontsnapt is. Maar wat er precies gebeurd is, zet ze er niet bij. Ze noemt het wel de meest angstaanjagende ervaring uit haar leven. Piles is 29. Ze won in haar carrière 7 Olympische titels en 23 wereldtitels. Het is nog niet zeker of ze over 2 jaar meedoet aan de Spelen in Los Angeles. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen en het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
8: Als dit herkenbaar is voor jou...
9: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
10: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
9: Nee, ja, precies de grotte van Ham.
8: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
9: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
10: En of dat beter klinkt.
8: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot min 70%. Adressen en info op kurk.be.
11: Kurkfabriek van Avermaat. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
12: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
13: Oh, is die goed?
12: Maar allez, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
13: Wat is daar mis mee?
12: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
13: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
14: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
11: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
15: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
16: Nostalgie, 80's.
15: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
17: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
15: Alleen de grootste hits en geen getetter.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Een idee voor jou, Veronique. Zo een modeadvies geven aan Kevin. Mag jij jou bellen, Kevin de Bruyne?
1: Oh, maar ik vind dat kei plezant. Hey, maar pas op, ik heb veel van die... Hoe noemen dat die vrouwen van die voetballers?
2: Oh, wax.
1: Wax. Ik heb veel wax in mijn winkel.
2: Heb jij veel wax?
1: Ja, die komen... Ja,
3: wat denk je dat die maar op wax zegt?
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre. Dit is Nala. En familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
0: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
4: Alleen de grootste hit.

0: Luister.
1: Samen-deals.
0: Hoor je het ook?
1: Samen-deals.
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie? Ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
4: Voilà.
3: Op sunweb.be.
5: Download nu de Nostalgie-app en doe mee met unieke wedstrijden.

0: Nasıl yapacağım?
1: Ok rap je droomhuisvinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Met B&B Veronique.
3: Ja, zeg Veronique, Toby Alderweireld hier. Hè?
2: Ah, Toby.
3: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
2: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
4: De mooiste ochtendshow. Vanaf morgen vanuit B&B Veronique.
5: Sta op met Veronique de Kom.
4: Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goedele Liekes. Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo. Op je Buffalo's de 90s herbeleven?
6: If you wanna be my lover.
4: Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
7: Yo! Nostalgie.
4: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
8: Een goedemiddag. Het parket onderzoekt de woningbrand van gisteren in Waver in Waals-Brabant. Daarbij vielen twee doden, een jongen van 16, de zoon van de eigenaar en een jonge vrouw, mogelijk een buitenlandse studente. Dat wordt nog onderzocht. Vier andere mensen raakten gewond bij de brand. Volgens het parket is er geen sprake van kwaad opzet. Mogelijk was er een probleem met een stookolietank in de kelder. In Armenië zijn er vandaag parlementsverkiezingen. Belangrijk voor de pro-Europese premier Pachinian. De oppositie is pro-Rusland. Europese waarnemers houden in de gaten of alles eerlijk verloopt. Onder hen CD&V-parlementslid Frankie de Mon.
9: Want deze verkiezingen die vinden in Armenië plaats op een belangrijk moment. Het land probeert eigenlijk nauwer samen te werken met de Europese Unie. En als waarnemer gaan we hier beoordelen of eigenlijk de verkiezingen onafhankelijk verlopen en het eigenlijk gaat via democratische standaarden.
8: Naast de spanningen met Rusland strijdt Armenië ook al jaren met de buurland Azerbeidzjan over de enclave Nagorno-Karabakh. De Amerikaanse turnkampioene Simone Biles ligt in het ziekenhuis. Op sociale media schrijft ze dat ze aan de dood ontsnapt is, maar wat er precies gebeurd is, zet ze er niet bij. Ze noemt het wel de meest angstaanjagende ervaring uit haar leven. Biles is 29. Ze won in haar carrière 7 Olympische titels en 23 wereldtitels. Het is nog niet zeker of ze over 2 jaar meedoet aan de Spelen in Los Angeles. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
6: Music.
4: We are...
6: Nostalgie.
4: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Zeg Jasmin,
4: uh-huh.
3: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
4: Uh-huh.
3: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
4: Dat klopt.
3: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
4: Yes.
3: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
4: Joehoe.
3: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
4: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
3: Is het dan geen tijd dat je eraan begint?
4: Ja, zeker. Ja.
5: Maak het mooi bij je thuis.
2: Colora.
5: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
6: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
8: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
7: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
8: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
9: Download nu de Nostalgie-app en doe mee met unieke wedstrijden.
10: Kokzijde presenteert vrijdag 24 juli at sea. 4 topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
11: Denk je soms nog aan
10: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. In de zomerarena van Kokzijde, op het Kerkplein, voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
12: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Code Yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
5: Wat? 3?
4: Yep. Go for info naar telenet.be.
6: Het Nostalgie Hitweekend. Yeah.

0: Caribisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
4: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
5: Uw mobiliteitsbudget?
4: Ja.
5: Laten we samen eens kijken.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
8: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
9: Goedemiddag. Het parket onderzoekt de woningbrand van gisteren in Waver in Waals-Brabant. Daarbij vielen 2 doden. Een jongen van 16, de zoon van de eigenaar van de woning, en een jonge vrouw, mogelijk een buitenlandse studente. Dat wordt nog onderzocht. 4 andere mensen raakten gewond bij de brand. Volgens het parket is er geen sprake van kwaad opzet. Mogelijk was er een probleem met een stookolietank in de kelder. Eurocommissaris voor crisisbeheer Hadja Labib vertrekt naar Congo, naar aanleiding van de ebola-epidemie die daar heerst. Officieel is er sprake van 500 besmettingen. Vermoedelijk ligt het echte cijfer een pak hoger. Europa heeft al meer dan 100 miljoen vrijgemaakt voor de strijd tegen ebola. 2 weken geleden vertrok vanuit ons land nog zo'n 100 ton aan noodmateriaal. In Armenië hangt spanning in de lucht tijdens de parlementsverkiezingen. Aan meerdere stembureaus was sprake van valse bommeldingen. Het is niet duidelijk wie erachter zit. Huidig pro-Europees premier Pasignan neemt het op tegen de pro-Russische oppositie. CD&V-parlementslid Frankie de Mon is ter plaatse als waarnemer.
10: Pasignan is al jaren aan de macht en die probeert een betere verhouding met Europa te krijgen zonder als het ware te bruskeren naar Rusland. Het is als het ware de vraag van, zal de bevolking pro-Europees stemmen of zullen ze toch wat terughoudender zijn?
9: Volgens de Armeense minister van Binnenlandse Zaken zijn de bommeldingen bedoeld om de verkiezingen te beïnvloeden. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
8: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Nostalgie Hit Weekend.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
4: Nostalgie.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
0: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
3: Oh, is die goed?
2: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
3: Wat is daar mis mee?
2: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven nu echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini?
3: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
4: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
5: Aan de ringelier en op mariefleur.be.
6: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag, een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
7: Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
8: Kokzijde presenteert vrijdag 24 juli at sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
9: Denk je soms nog aan
8: De Mens. Kleimans en Van Geel en Novastar. In de zomerarena van Kokzijde. Op het Kerkplein voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
10: Dit is het Nostalgie Hitweek.

0: voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Een goede middag. Theo Franke wil railschoppers op legerdienst sturen om hen daar meer respect en discipline bij te brengen. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de rellen eerder deze week in Brussel na de hervormingen in het Franstalig onderwijs.
6: We kunnen kijken als dat in de regering wordt beslist. Ik ben daar niet alleen, maar ik ben altijd bereid om te kijken en daar bijvoorbeeld ook een verhaal te brengen van nog wat meer drill, nog meer discipline voor een aantal van de jongeren die compleet van God los zijn. Voor mij is dat bespreekbaar. Dat zit niet alleen bij Defensie, maar zoals u weet, Defensie staat altijd paraat.
5: Een verplichte legerdienst voor alle jongeren is volgens Franke op dit moment niet haalbaar. Eurocommissaris voor crisisbeheer Hadja Labib vertrekt naar Congo, naar aanleiding van de ebola-epidemie die daar heerst. Officieel is er sprake van 500 besmettingen. Vermoedelijk ligt het echte cijfer een pak hoger. Europa heeft al meer dan 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de strijd tegen ebola. 2 weken geleden vertrok vanuit ons land nog zo'n 100 ton aan noodmateriaal. De Fransman Alex Baudin heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. Baudin kwam solo over de finish tijdens deze openingsrit. Hij had 31 seconden voorsprong op een groepje dat moest sprinten voor het podium. Plaats 2 ging naar onze landgenoot Ramses de Bruyne. Het brons was voor een andere Fransman, Léo Bissiot. Wolken en opklaringen de rest van de dag en avond. Het blijft droog en temperaturen rond een graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... music. We are... Nostalgie. Nostalgie Hit

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: We moeten ons voorbereiden op het WK, Veronique.
1: Ga jij nu zeggen dat je al die matchen weer gaat zien?
2: Uiteraard.
1: Oh, ja,
2: mijn vriendin gaat moeilijke tijden tegemoet. Maar bon, ja. Ondertussen hebben we het vandaag over trouwerijen.
1: Ja, dat zal bij u geen vette nieuws zijn. Na zo'n WK.
0: Luister ook morgen naar...

0: Jesse. Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
3: Imoscoop!
4: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een meld, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Imoscoop, man!
7: Zimmo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo, ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
8: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
7: En rapperikken.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
9: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
10: Alleen de grootste hit.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
4: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
5: Oh, nee. En u?
3: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
6: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
3: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
10: Liantis.
2: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
11: Die tijdsregistratie bedoelt je?
2: Ja.
11: Daar kan ik u bij helpen.
12: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
13: Uw vakantie begint niet op uw bestemming. Maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
14: Hoe maken we bij Lapeyre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre.
15: Als dit herkenbaar is voor jou...
16: Zeg Chantal, wat is dat?
17: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
16: Amai zeg.
15: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
16: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
17: Maar kurk is altijd goed, hè?
16: Ah ja, hè?
15: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
18: Kurkfabriek van Avermaat.
19: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
20: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
19: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
20: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
19: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
20: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
18: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
21: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
22: Goedemiddag. Theo Franke wil relschoppers op legerdienst sturen om hen daar meer respect en discipline bij te brengen. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de rellen eerder deze week in Brussel na de hervormingen in het Franstalig onderwijs.
23: We kunnen kijken, als dat in de regering wordt beslist, ik ben daar niet alleen, maar ik ben altijd bereid om te kijken en daar bijvoorbeeld ook een verhaal te brengen van nog wat meer drill, nog meer discipline voor een aantal van die jongeren die compleet van God los zijn. Voor mij is dat bespreekbaar. Dat zit niet alleen bij Defensie, maar zoals u weet, Defensie staat altijd paraat.
22: Een verplichte legerdienst voor alle jongeren is volgens Franke op dit moment niet haalbaar. Een Fransman van 20 moet voor de onderzoeksrechter komen na het zware ongeval gisteravond in Waregem. De politie wilde de man tegenhouden omdat hij veel te snel reed. Maar hij vluchtte weg en veroorzaakte daarbij meerdere ongevallen. De politie kon hem uiteindelijk oppakken. Hij had geen rijbewijs. Het Pentagon, dat is het Amerikaanse ministerie van Defensie, heeft zijn dreigingsniveau opgetrokken tot het hoogste niveau. Dat bericht de Amerikaanse media. Aanleiding zou een poging zijn van Israël om gevoelige informatie te krijgen. Professor internationale politiek David Krikkemans.
24: Ik denk dat het vooral echt gericht is op wat is de Amerikaanse positie in de oorlog in Iran en Israël in Libanon. Zelfs als de Israëlische regering daar 1 of 2 uur wint, kan dat al strategisch belangrijk zijn, omdat Netanyahu dan een telefoontje kan plegen naar Donald Trump of een of ander gebaar.
22: De VS en Israël zijn eigenlijk bondgenoten in deze oorlog in het Midden-Oosten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil de chatbot grondig hervormen. Het wil er naar eigen zeggen een super-app van maken, waar ook programmeertools en beursexpertise in verwerkt zit. Dat schrijft de Financial Times. Zo zou de app bijvoorbeeld voor jou meteen een reis kunnen boeken of je agenda kunnen organiseren. De aanpassingen zouden ergens de komende weken worden doorgevoerd. En de Fransman Alex Baudin heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. Baudin kwam solo over de finish tijdens deze openingsrit. Hij had 31 seconden voorsprong op een groepje dat moest sprinten voor het podium. Plaats 2 ging naar onze landgenoot Ramses de Bruyne. Het brons was voor een andere Fransman, Léo Bissiot. Wolken en opklaringen de rest van de dag en avond. Het blijft droog en temperaturen rond een graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
21: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Nostalgie Hit Weekend.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
2: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Dus ook voor klanten.
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be.
2: Nostalgie Hit Weekend.
3: Alleen de

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Met B&B, Veronique.
6: Ja, zeg Veronique. Toby Alderweireld hier, hè.
5: Ah, Toby.
6: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
5: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
7: De mooiste ochtendshow. Vanaf morgen vanuit B&B Veronique. Sta op met Veronique de Kom. Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goede Leliekes. Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.
8: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
9: Oh, is die goed?
8: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
9: Wat is daar mis mee?
8: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
9: Oh, kom, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
10: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
4: Aan de Ringelier en op mariefleur.be. Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
7: Nostalgie Top 3000.
4: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
7: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
11: Een goede avond. Bij de loodsbrand gisteren in Anderlecht zijn verschillende doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse parket. Hoeveel precies, dat wil het parket niet zeggen. Volgens de krant La Libre gaat het al zeker om 2 slachtoffers. Door de brand werd het gemeentelijk noodplan afgekondigd. 50 bewoners werden een tijd lang geëvacueerd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Hechtel-Exel in Limburg is vannacht een juwelier overvallen. 2 inbrekers vernielden er de volledige etalage en gingen aan de haal met goud en juwelen. De daders zijn nog steeds spoorloos, zegt burgemeester Jan Dalemans.
12: De politie was onmiddellijk ter plaatse en ze hebben de wagen nog zien wegrijden. Ze hebben ook de wagen nog achtervolgd, maar het was een BMW 1 die tegen hoge snelheid vertrokken is. Ja, de politie heeft het niet kunnen volgen. De buren hebben het gefilmd, hebben ook foto's getrokken. Dus ze hebben ook de auto kunnen volgen via ANPR-camera's. Hopelijk geeft dat een beetje resultaat om toch de daders te vinden.
11: Het is nog niet duidelijk hoeveel er precies gestolen is. Dat wordt nog onderzocht. Het Pentagon, dat is het Amerikaanse ministerie van Defensie, heeft zijn dreigingsniveau opgetrokken tot het hoogste niveau. Dat bericht de Amerikaanse media. Aanleiding zou een poging zijn van Israël om gevoelige informatie te krijgen. Professor internationale politiek David Kriekemans.
13: Ik denk dat het vooral echt gericht is op wat is de Amerikaanse positie in de oorlog in Iran en Israël in Libanon. Zelfs als de Israëlische regering daar 1 of 2 uur wint, kan dat al strategisch belangrijk zijn, omdat Netanyahu dan een telefoontje kan plegen naar Donald Trump of een of ander gebaar.
11: De VS en Israël zijn eigenlijk bondgenoten in deze oorlog in het Midden-Oosten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil de chatbot grondig hervormen. Het wil er naar eigen zeggen een super-app van maken, maar ook programmeertools en beursexpertise in verwerkt zitten. Dat schrijft de Financial Times. Zo zou de app bijvoorbeeld voor jou meteen een reis kunnen boeken of je agenda kunnen organiseren. De aanpassingen zouden ergens de komende weken worden doorgevoerd. In Florence, in het zuiden van Frankrijk, hebben duizenden mensen meegelopen in een witte mars. Die werd georganiseerd voor Liana, het meisje van 11, dat er donderdag vermoord werd teruggevonden. Ook haar ouders en broer liepen mee. In het onderzoek naar haar dood werd een verdachte van 41 opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Wolken en opklaringen de rest van de avond. Het blijft droog en temperaturen rond een graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
7: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Zimo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimo, ook een huis zoeken met de Zimo app. Zimo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
7: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo app. Zimo, de immo-site voor slimmerikken.
6: En rapperikken.
8: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
9: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
10: Alleen de grootste hit en geen getetter.

0: Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Een goeie avond. Bij de loodsbrand gisteren in Anderlecht zijn verschillende doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse parket. Maar hoeveel precies is nog niet duidelijk. Volgens de krant La Libre gaat het al zeker om 2 slachtoffers. Door de brand werd het gemeentelijk noodplan afgekondigd. 50 bewoners werden een tijd lang geëvacueerd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Hechtel-Exel in Limburg is vannacht een juwelier overvallen. 2 inbrekers vernielden er de volledige etalage en gingen aan de haal met goud en juwelen. De daders zijn nog spoorloos, zegt burgemeester Jan Dalemans.
4: De politie was onmiddellijk ter plaatse en ze hebben de wagen nog zien wegrijden. Ze hebben ook de wagen nog achtervolgd, maar het was een BMW 1 die tegen hoge snelheid vertrokken is. Ja, de politie heeft het niet kunnen volgen. De buren hebben het gefilmd, hebben ook foto's getrokken. Dus ze hebben ook de auto kunnen volgen via A- en BR-camera's. Hopelijk heeft dat een beetje resultaat om toch de daders te vinden.
3: Het is nog niet duidelijk hoeveel er precies gestolen is. Dat wordt nog onderzocht. In Florence, in het zuiden van Frankrijk, hebben duizenden mensen meegelopen in een witte mars. Die werd georganiseerd voor Liana, het meisje van 11, dat er donderdag vermoord werd teruggevonden. Ook haar ouders en broer liepen mee. In het onderzoek naar haar dood werd een verdachte van 41 opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Bij een Russische droneaanval op Tsjernobyl is een nucleaire opslagplaats geraakt. Dat meldt Oekraïne. In de loods brak kort brand uit. De opslagplaats ligt in de buurt van de stilgelegde kerncentrale. De autoriteiten houden het stralingsniveau daar in de gaten en dat lijkt stabiel. Oekraïns president Zelensky noemt de aanval extreem laf. En Formule 1, de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Monaco gewonnen. Zijn 5e zege op rij al. De Brit Lewis Hamilton werd 2e, de Fransman Isaac Hadjar 3e. De Nederlander Max Verstappen moest kort na de start al opgeven door motorproblemen. Ook huidig wereldkampioen Lando Norris had problemen en moest opgeven. En de Monegask Charles Leclerc crashte op 10 rondes van het einde. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen begint droog, na de middag regen met kans op onweer bij 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: T-Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
4: Alleen de grootste hit

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
2: Alleen de grootste hits en geen getetter. Nostalgie.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. De exacte dodentol na de loodsbrand in Anderlecht blijft onduidelijk. Het parket bevestigt alleen dat er meerdere lichamen zijn gevonden. Er is sprake van 2 slachtoffers, maar dat is dus nog niet officieel bevestigd. Het parket houdt ook alle pistes rond de oorzaak open, vertelt journaliste Katrien Salens.
2: Vandaag zijn een wetsdokter ter plaatse gekomen samen met de procureur van Brussel, ook het gerechtelijk lab en een branddeskundige. Alle diensten zijn intussen vertrokken. Daarnet ook de mensen van het DVI, dat is het team van de federale politie, dat de overledene identificeert. Het is dus nu wachten op het verslag van al die diensten.
1: Tennis. De Duitser Alexander Zverev heeft Roland Garros bij de mannen gewonnen. Hij klopte de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Het is voor Zverev zijn eerste Grand Slam-titel. Formule 1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Monaco gewonnen. Zijn 5e zege op rij al. De Brit Lewis Hamilton werd 2e, de Fransman Isaac Hadjar 3e. De Nederlander Max Verstappen moest kort na de start al opgeven door motorproblemen. Ook huidig wereldkampioen Lando Norris had problemen en moest opgeven. En de Monegask Charles Leclerc crashte op 10 rondes van het einde. En in het Spaanse Pamplona heeft Bart Swings een internationale skielermarathon gewonnen. Hij deed er 1:02:34 over. De nummer 2, een Fransman, finishte op 49 seconden. Bart Swings was de enige Belgische deelnemer. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen begint droog, na de middag regen met kans op onweer bij 23 graden. En dinsdag wisselvallig met buien, maxima rond 17 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Opschudding in het voetbal in Denemarken. De Deen Christian Eriksen is opnieuw in elkaar gezakt op het veld. Denemarken nam het op dat moment op tegen Oekraïne in een oefenwedstrijd. Volgens de Deense nationale ploeg is Eriksen bij bewustzijn en stelt hij het gezien de omstandigheden goed. 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand op het veld op het EK-voetbal. Hij kreeg toen een defibrillator. Christian Eriksen is 34. De investeringen in defensie worden niet vertraagd. Dat heeft bevoegd minister Theo Franke gezegd bij VTM Nieuws. Hij reageert zo op de kritiek van onder meer coalitiepartner Vooruit. Die wil de investeringen iets vertragen om het gat in de begroting te dichten. Onbespreekbaar voor Franke.
2: De afspraak is die 2% te halen. Alle NAVO-bondgenoten halen die. Dat is de prijs die je betaalt om lid te zijn van de NAVO, de sterkste militaire alliantie sinds 80 jaar in de geschiedenis van de mensheid zelfs. Geen enkel ander land plukt zoveel vruchten van de NAVO, economisch op vlak van werkgelegenheid, meerwaarde dan België.
1: En dus moeten we volgens Franke evenveel ons steentje bijdragen als de andere landen. En in het tennis heeft de Duitser Alexander Zverev Roland Garros gewonnen. Hij versloeg de Italiaan Flavio Cobolli in 5 spannende sets. Het is voor Zverev zijn eerste Grand Slam titel. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen, minima rond de 13 graden. Morgen begint droog, na de middag regen met kans op onweer bij 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat meldt het Israëlische leger. De aanvallen zijn geleden van 8 april, toen een staakt het vuren werd afgekondigd. In het noorden van Israël gaan alarmsignalen af. Volgens het leger daar werden al 2 raketten onderschept en zouden er nieuwe onderweg zijn. Wellicht is de aanval van Iran een vergeldingsactie voor Israëlische aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut eerder vandaag. De investeringen in defensie worden niet vertraagd. Dat heeft bevoegd minister Theo Franke gezegd bij VTM Nieuws. Hij reageert zo op de kritiek van onder meer coalitiepartner Vooruit. Die wil de investeringen iets vertragen om het gat in de begroting te dichten. Onbespreekbaar voor Franke.
2: De afspraak is die 2% te halen. Alle NAVO-bondgenoten halen die. Dat is de prijs die je betaalt om lid te zijn van de NAVO, de sterkste militaire alliantie sinds 80 jaar in de geschiedenis van de mensheid zelfs. Geen enkel ander land plukt zoveel vruchten van de NAVO economisch op vlak van werkgelegenheid meerwaarde dan België.
1: En dus moeten we volgens Franke evenveel ons steentje bijdragen als de andere landen. Drama voor de jonge rode duivels. Ze grijpen net naast de titel op het EK bij de U17. Ze verloren van Italië na strafschoppen. Want na 90 minuten spelen stond het 1-1. Toch blijft het een bijzonder knappe prestatie van onze jonge duivels, zegt sportjournalist Janko Beekman.
3: Het zegt wel iets over de stappen die de Belgische jeugd nog altijd blijft zetten. Vorig jaar speelde de vorige U17-lichting ook al de halve finales van het WK, wat ook al een knappe prestatie was. Onder Vincent Manhart, de nieuwe sportsdirector van de voetbalbond, is er echt wel een weg ingeslagen om een soort winnaarscultuur te installeren bij de jeugdploegen ook. En oké, ze hebben dat EK nu niet gewonnen, maar we mogen er zeker van zijn dat een aantal van die jongens, hebben die ooit bij grote ploegen in het eerste elftal gaan zien.
1: Nog in het voetbal is de Deen Christian Eriksen opnieuw in elkaar gezakt op het veld. Dat gebeurde tijdens een oefenwedstrijd van Denemarken tegen Oekraïne. Volgens de Deense nationale ploeg is Eriksen bij bewustzijn en stelt hij het, gezien de omstandigheden, goed. 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand op het veld op het EK voetbal. Hij kreeg achteraf een defibrillator. Christian Eriksen is 34. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af, minima rond de 13 graden. Morgen eerst nog droog, na de middag regen met kans op onweer, maxima tot 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.